Wat is de arbeid van een heilige geest in din leven? Wat schafft hij? Is de doen in din leven om die helpen, om die leiden, om die vieren? En zijn er nog meer dingen wat de geest deed, ver wie ons han bekeert? Welkom te de Evangelische Boodschap radioprogramma. Mijn naam is Wes Heppner. Ik zie dankbaar dat u vandaag hier harken deest. Vandaag een boodschap dat eerste poort van Ricky Wall, älteste Ricky Wall van Mexico, aan de arbeid van een heilige geest en wat hij schaffen deed in de wereld te mensen wiesen er zin en dat hij kan omdraaien van er zin. En ik leid op wat ons helpen, even als christen te zijn, wat is de arbeid van een heilige geest? So, wo immer die Harkendays, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Mexico, Colombia, hier in den States in Canada oder Deutschland, de jest, de schoft, wo du best. En van deel, wer wie meier harken, wat de jest det. Fer wie dan angoen, wer wie top beden, en dan haven leid, en dan go wie eva te deze Botschaft. Wer wie top beden. Himmlische Vater, wir danken dir für das Tag, wir danken dir für die Gelegenheit auf das Radioprogramm, dein Wort mitzuteilen. Himmlische Vater, Segen jeder

Tell Harcha. Hop ons met klaarheid te zijn, waarom die den jest has je schekt, de arbeid van den jest, en wat hij deed, besonders in de wel te menschen wiesen er zijn. Himmlische Vader, zegen deze boodschap, hoop dat het dien recht wordt bieden, want irgendeine harchen deed wat nicht nog niet klaarheid haft, en haft nog niet die ongenomen als de persoonlijke haren heiland, dat van deel kan de dag zijn, wo die de entscheidung merken voor die. Ik dank die voor dit, en ik bid het in nomen Jezus Christus. Amen. Hier nu hebben Leute en dan de boodschap het eerste poort van Ältester Ricky Wall en de arbeid van den Heiligen Geist. Kom.